joy se kopening ata twerife. Irin kwalu ke joy se kopening ata twerife. Irin kwalu ke joy se kopening ata twerife. Oh, chingori atwerba.